0: Hon a gabet oak kabet marino ar mont ar an der hab de no yet de ino evet mat. Hon a no tonder boho gat dat no. Kan de dat go hab tron? Ke o init? Sogade. Hon in tiwi dat met rots pes pekstou de beg pekstou de. Pekstou de beg is so Is the Johnny even in the UD? Don't I yet? When puts the daddy in him, yam it. Yanim stuck it to thou here, I know him, I wait in my name yonder. I wonder, you must have never knew, cause no, you know, to new, go new. A little petit bébé. I'm a marat, say. To be a big name, I don't see me. Don't you know, I was so down there, so you know, it's a hero to Nita. Kar en dan ben je nog zin. Ja, ik heb het gewoon door Simon, de primair teven door Simon. Ik heb het gewoon, maar ik heb het gewoon dat. Ik heb hem zin doorheen. Nee, ik wou tibien, nu was het niet doorheen. Ik heb een beetje iets te grabben, ik weet het ook. Nee, ben je dat zin. Grabben, dat ook als we hem weet het ook in de paard. When the bow when they go, any has to do not see when they want them had a Indian division in the big cafe command of Mandamus. Metre Tarash Madant, and John is a stasim the room. What? Stadavan and not. When he down here and they'll have a thing in the mornings and in Dossims and Metro new, yes. Mais tu es une puis ta tête en tasse de hensin en un droit mot mort, ne relève pas de ta tête en un droit mot que tu vois de la paix. Non, ta strada de gin en droit mot repère, non? Mais tu es à l'école et ta tête en droit. Quoi, bien des gens, non, dis-je ne te retrouve non, non, il n'y a Drehen wirkt drin nun da hin dro no de hier ne da si ram di do het und si do da si de wat drin an i wer an de trok et sang i wei si wei di orne orne ne bas mo na matin uiten da wa da ma si jo an ja tro ni jo ge di no ya di spanyol ma sto si mo de het si bot orne ja sta ma na ben yuk kas no i no Hey, when the hand of the way, Citroën, you in this. Nigerian storm, okay, the hand, the way we know, we are in the morning, Sven Madonna, and you are in the second in the way, the I know, the hand of the hand, and Kate, new Kate, case, the hand of the hand. The stair being the bathroom, stop, what do we get? We are getting the case to her day, what would you do? Any kid. Ja, wanneer kijkt kwijt naar de wijn, de wijn wanneer kies kan men dat, agon kijkt kwijt naar het, agon, agon die en de wijn wanneer met de.
1: Vous synthonisez la radio Couchef Chicken 24/5 FM et CKAU.com.